0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtmacht weer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor 8400 euro aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij de Bruin Company in Rotterdam.

0: Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag twee Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen.

0: van naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen, 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

60, 19 juli was dit de absolute nummer 1 in de hitparades. Ja, Apple Dallas Charles met I Want To Live. Het bleef toen maar één weekje op de eerste plaats staan. Maar dat geeft niet, het was wel een grote hit, hè? Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 19 juli inmiddels alweer. Welkom bij dit ochtendradio feuilleton. Ja, we zijn alweer bij aflevering 5408. Ja, dus we hebben er een aantal op zitten. Op deze zondag is dit de 5408e aflevering alweer, hè, van Voor de Wekker Wakker. Ja, even wakker worden en dan worden we wakker met de wetenschap dat Engeland gewonnen heeft van Frankrijk. Ze hebben gewonnen met 6-4. Nou, het waren heel veel goals. Er zijn veel goals aan beide kanten gemaakt. En mooie goals, kan ik je vertellen. Het was een soort van finale wedstrijd, zo noemen we hem ook wel eens. Maar het is de troostfinale geweest, hè? Ja, vanavond de echte finale natuurlijk, hè? Voor de nummer 1. Argentinië, Spanje. Spanje, Argentinië. Dus de grote vraag is wie de dag gaat winnen. Er wordt al fix gewed en geboekt van wie zou er winnen. Wie gaat die finale? Wie wordt de wereldkampioen van 2026? Ja, vanavond zeer veel bekende mensen bij het publiek bij de wedstrijd. Natuurlijk de president, hè? President Trump, die is erbij. Die zal zeker ook wat gaan zeggen, hè, volgens mij, voor de wedstrijd. Dat blijkt er wel op, als ik dat zo zie. Nou ja, natuurlijk de bekende FIFA-baas. Nou ja, die is er trouwens elke wedstrijd bij geweest. Maar goed, bij deze wedstrijd uiteraard ook zal die naast Trump gaan zitten. En nog andere bekende wereldsterren, hè. Ja, vanavond doen ook veel mensen dat, hè. Die kijken dan de wedstrijd, maar die gaan ook spotten, hè. Die gaan kijken van, hey, welke bekende lui zitten er weer. En wie zit er in het publiek, hè? Ja. Goed, nou vandaag dus de finale wedstrijd in elk geval voor het WK voetbal. 9 uur begint het, hè? Dus vanaf 9 uur in Nederlandse tijd, dan wordt de wedstrijd uitgezonden via de bekende kanalen, hè? Het is zondagmorgen. Het is 7:15, toch?

Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Afgelopen woensdag was het een belevenis van je welste. De hele straat rond het plein en rond het kerkplein stond helemaal vol met mensen. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Vorige week had mijn kaplaan Harry Verdonschot nog allemaal briefjes uitgedeeld. Tussen 9 en 10 woensdag van de straat afblijven, want mevrouw Kloes gaat afrijden voor haar rijbewijs. Maar het was druk. Het was verschrikkelijk druk. Iedereen zou willen kijken hoe dat mevrouw Kloes zou afrijden voor haar rijbewijs. Toen mevrouw Kloets instapte, zwaaide ze naar iedereen en de examinator wist niet wat er gebeurde. Toen mevrouw Kloets langzaam wegreed, kon ze nog niet eens door de menigte. Zo druk was het op de straat en de examinator wist zich geen raad en zei: stopt u maar. En mevrouw Kloets stopte en de examinator stapte uit en zei: mensen, mensen, mensen. En iedereen begon te juichen en te roepen: mevrouw Kloets is geslaagd, mevrouw Kloets is geslaagd. Terwijl mevrouw Kloets nog helemaal niet gereden had. En de examinator wist niet wat hij moest doen. Hij zuchtte diep en zei: inderdaad, mevrouw Kloets is geslaagd. Nou, en het werd een feest en iedereen joelde en juichte. Ze gaven de examinator een hand en ze namen hem mee naar Café Het Anker, waar hij de nodige glazen drank kreeg. 'S Avonds, tegen een uur of 7, is hij naar huis gegaan. Tenminste, ze hebben hem naar huis gebracht, want hij kon nog niet meer lopen. En mevrouw Kloes, die betaalde graag de rekening voor de examinator. En zei: ik ben geslaagd. En wij knikten allemaal: ja.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.

Zo is het gezellig naar de kermis. Siska Peters en Ronny Tober naar de kermis in de stad. En daarvoor natuurlijk Pastoor Servaas. En mevrouw Kloets is geslaagd voor de rijbewijzen. Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, waarschijnlijk loop je er langs, half verscholen met graffiti besmeurde transformatorhuisjes, zonder het echt goed te zien. Maar de komende jaren groeit het aantal elektriciteitshuisjes namelijk explosief. En groeit ook de vraag naar mooie en slimme huisjes. Ja, we hebben het nodig. Er wordt steeds meer stroom gevraagd. Dus die huisjes die moeten er komen. Ja, netbeheerders bouwen ze in hoog tempo bij. In 2024 kwamen er ruim 2400 nieuwe huisjes bij. In 2023 waren dat er ruim 1500. En dat zijn er bijna 10 per werkdag. En volgens de netbeheerder Nederland moeten er tot 2050 nog zo'n 50.000 bijkomen. Ja, een elektriciteitshuisje voorziet gemiddeld zo'n 100 woningen van stroom, uitgaande van het verwachte stroomverbruik van een woning in de toekomst. Dus ja, dan moeten er wat meer bijkomen. En dan zijn we weer helemaal bevoorraad, hè, met stroom. Hè? Ja, en onder een vestiging van de Albert Heijn in Leiden zijn zo'n 40 eeuwen oude houten palen gevonden die de geschiedenis van de stad weer gaan herschrijven. Archeologen zeggen dat een flink aantal van die palen dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. En dat, terwijl ze er tot nu toe van zijn uitgegaan, dat de eerste bewoners zich pas in Leiden rond het jaar 1000 hebben gevestigd. Ja, de vondsten zijn spectaculair en veranderen het bestaande beeld van de oudste bewoning van Leiden. Zo meldt het erfgoed. Nou ja, de palen die werden gevonden bij de bouw van een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat. En volgens de archeologen vormen ze een duidelijke aanwijzing dat er in de vroege middeleeuwen al mensen woonden op de zuidelijke oever van de Rijn. Ja, dat is opmerkelijk. De grond lag op die plek ietsje hoger, maar overstroomde ook geregeld als de Rijn buiten zijn oevers trad. Uiteindelijk maakte een grote overstroming ook een einde aan de nederzetting op de zuidelijke oever, zo zeggen de archeologen. Ja, en het slechte nieuws, misschien ook wel vernomen, hè? Tony Tolp, bandlid van de Rubettes, is overleden. De Britse gitarist, zanger en songwriter stierf vlak voor zijn 81ste verjaardag. Ja, hij maakte vanaf 1974 deel uit van de Rubettes. Nou ja, de groep die dat jaar internationaal doorbrak met natuurlijk Sugar Baby Love. Ja, Tolp die speelde gitaar, schreef mee aan veel liedjes en nam bij verschillende nummers de leadzang voor zijn rekening. Zijn bekendste bijdrage was Baby I Know, dat hij samen met Alan Williams schreef. Ja, Tolp zong de single zelf in. Het nummer stond in 1977 op de 10e plaats in de Britse hitlijst, maar bleef in Nederland steken in de tipparade. Ja, in de Lage Landen, in Nederland, scoorde de Rubettes 7 top 40 hits. Nou ja, Sugar Baby Love stond 7 weken op nummer 1. Terwijl Jukebox Jive tot nummer 5 kwam. En Tolp verliet de groep in 1979 en bleef daarna actief als muzikant. Hij schreef ook liedjes voor anderen en was ook producer. Maar hij is niet meer, hè? Nee, Tony Tolp is overleden. Rest in peace.

0: wakker gaat een nieuwe dag. Misschien begint het met een lach. Het is de geur van heel het leven.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik sta op en kleed me aan. Het is tijd om naar mijn werk te gaan. Ik kan mezelf toch niet meer geven.
2: Goedemorgen, mensen.
3: Goedemorgen.
4: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

Lionel Richie in Breakfast in Bed. All I ever wanted. En Everything hoorde je voorbij komen uit de grote Candlelight muziekplaylist. Het zijn allemaal van die Candlelight liedjes die toen in de tijd allemaal op de maandagavond gedraaid werden. Hè? Ja, Lionel Richie, hij is sinds 2012 weer helemaal terug. Want hij was een tijdje op sabbatical toen. En 2012 kwam hij weer. Hij was jurylid bij American Idol van 2018 tot 2023. En jawel, hij toert nog steeds wereldwijd. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1975 staat er een liedje van Tammy Wynette op de eerste plaats. Ja, 2 weken lang staat het in de bovenste regio in Europa. En het liedje toen, dat klonk zo.

0: Demi Wynette uit 1975 en Stand By Your Man. Ja. Vandaag Spanje en Argentinië die staan tegenover elkaar in de WK-finale. Die wordt gespeeld in New York. En het EU-verbod op de vernietiging van onverkochte kleding gaat in. Ja. Het weerbericht vandaag. Het is zonnig met ook wat stapelwolken. De meeste wolken die vinden we in het noordoosten. En daar is ook zelfs kans op een buitje. Het waait soms stevig door en het wordt 19 tot 23 graden. De komende dagen blijft de wind uit het noorden waaien en is het iets warmer dan 20 graden. En ja, de komende week is er kans op af en toe een buitje.
1: Back to back.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag thuis.

0: Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

dames en heren, van harte welkom bij wat wel een keer een memorabele avond kan gaan worden. Het hoogtepunt van een tijdperk, de piek van een gouden generatie Rode Duivels.

Uit de film Top Gun hoorde je Berlin met Take My Breath Away bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Het is vandaag de 200ste dag alweer. Ja, er volgen nog 165 dagen en dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Het is vandaag de geboortedag van Willem Nijholt, Nelly Kroes, Anna in Quest en Xander de Bousanier is vandaag ook geboren in 1973, hè? Ja. Vandaag is het ook het begin van de hondsdagen. Ze duren tot en met 18 augustus. Deze dagen waren niet erg populair vroeger. Vaak was het warm en vochtig weer en bedorven ook de etenswaren. Ja. En Anna van der Hoven, de laatste inwoner van de Nederlanden die vanwege haar geloof werd terechtgesteld. Ze is een doopsgezind dienstmeisje. Nou ja, de geloofsvervolging die kostte in de 16e eeuw honderden levens. En de Frans-Duitse of Frans-Pruisische oorlog begint. Het is een gewapend conflict tussen Frankrijk en door de Pruisen aangevoerde coalitie van de Noord-Duitse Bond en een aantal Zuid-Duitse koninkrijken. De strijd duurt tot 10 mei 1871 en zou gewonnen worden door de Pruisen en zijn bondgenoten. 250.000 mensen worden op dat moment gedood of raken gewond. Ja. En op deze dag in 1908 in Koffiehuis de Vereniging in Rotterdam richtten vier enthousiaste jonge mannen een voetbalclub op, genaamd Wilhelmina. De naam zou een paar keer veranderen en zou in 1912 uiteindelijk de Rotterdamse voetbalvereniging Feyenoord worden. Ja, vanaf dat moment speelt de club in het inmiddels klassieke tenue, een rood-wit shirt met zwarte broek en zwarte kousen en een rood-witte band. Ja, ja, vandaag wordt het op een enkel buitje na toch wel een redelijk droge dag. Het is het zonnigste in het zuiden. Vanmiddag zijn er wel wat stapelwolken. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden. Het waait wel stevig door. Vanavond dan gaat de bewolking toenemen. En kan er ook weer in het noordoosten een buitje vallen. En als we dan kijken naar de nacht naar maandag, dan is het 10 tot 16 graden. Morgen, maandag, dan wisselen zon en stapelwolken elkaar ook weer af. Dan hebben we te maken met de noordenwind. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag.

0: Nou, is dat lang geleden, hè? Niet op elkaar, even één tegelijk. Wie is er aan de beurt?
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

Het tweede uur van Voor de Wekker Wakker met de 80's remix Patti en Swift hoorde je met Wonderful. Is zo'n vergeten juweeltje. Ja, stond niet op nummer 1 hoor in de tijd, maar werd wel heel veel gedraaid, hè?

0: Goedemorgen, voor de wekker wakker. Ja, voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal wordt er een halftime show gehouden vandaag. Met sterren als Shakira, Madonna, Justin Bieber en de K-popgroep BTS die treden op. Alles is live te zien via de bekende sportapps. En het EU-verbod op vernietiging van onverkochte kleding, kledingaccessoires en schoenen gaat in. Het verbod verplicht modemerken om overtollig of geretourneerde voorraden een tweede leven te geven. Verbranden mag niet meer. Nou, dat vind ik een goede zaak. En op het circuit van de Grand Prix van België, daar wordt gereced vandaag. Max Verstappen die vertrekt vanaf de tweede startpositie. En vanaf 1 uur wordt de 15e etappe van de Tour de France verreden. De bergetappe gaat de eerste Alpenrit maken van deze Tour. En de VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran om het land snel te straffen. Zo zegt Trump na een aanval op een militaire basis in Jordanië. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran in februari zijn 16 Amerikaanse militairen al om het leven gekomen. Ook zijn er ruim 400 militairen gewond geraakt. En dan ander nieuws. De omwonenden van de drugslab die ontdekt is in Den Haag, die mogen nu terug naar huis. Er is een tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug. Het is een klap voor de transportsector. De impact is groot. En de Tate Brewers zijn aangehouden in Miami. Er zijn nieuwe aanklachten van het Britse OM. Ja, en Engeland en Frankrijk hebben de WK-kijkers op een enorm spektakel getrakteerd in de troostfinale. Met de Engelsen als winnaar 6-4. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van de bondscoach. Nou ja, voor Engeland was de derde plaats de hoogste klassering sinds de wereldtitel die ze hebben gehad in 1966.
1: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
0: Ja, breakfast in bed, hè. Komt weer eentje. Dit keer Tina Turner. And I don't wanna lose you. Breakfast in bed.

0: Goedemorgen deze morgen.
1: Goedemorgen, elke werkdag. Erik in de ochtend. Laten we gaan. Wakker worden met Erik van Vliet. Wat moet ik doen?

0: was toen het origineel, hè, van Highway. Oh, wat heb ik dat liedje veel gedraaid toen op de piratenzender, hè?
1: Ja.
0: Giddy, giddy, kiss me, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Nou, er is vandaag veel te beleven overal. De Gentse feesten sowieso nog tot en met 26 juli in Gent, in België. En natuurlijk de Tilburgse kermis, hè, in Tilburg, hè. Die nog sowieso tot en met 26 juli te bezoeken is. Met morgen de drukste dag, want... Morgen dan is het natuurlijk Roze Maandag, hè? Dus ja, dan gaan de meeste mensen naar Tilburg toe. Want ja, de Roze Maandag moet je natuurlijk een keer hebben meegemaakt, hè? Ja. Goed, het is zondag. Een mooie zondag.
1: Ja. Mooie zondag.

0: aan, lampen uit en we zijn onderweg. Maar wat heeft Hamilton gedaan? Heeft hij zitten sparen? Gebruikt hij hier zijn extra pace? Of kan hij het na de chicane op Miss Strong Street doen? Daar komt hij aan. Oh, hij komt! Hij komt! Hij komt! Hij komt! Hij komt! Jezus, wat vet! Holy shit, wat vet! De eerste de beste mogelijkheid. Kadang! Kabam! Hebben we mannelijk uitrijden. Lewis buigt. Deed wel wat aan verdediging. Zal nu misschien nog een keer denken, waar kan ik nog wat doen? Maar deze is lekker. Voorlaatste ronde. Op de manier waarop Mercedes tot twee keer toe Red Bull Racing pakte. En dan ziet het WK er zo uit. 131-119. Wauw. Dit boek schrijf je niet. Dit boek schrijf je niet. Ja, echt, echt tactisch perfect gedaan.
1: Living in the fast lane, trying to catch you in my own game. But the world is moving fast.
2: I
1: know that at the end of the day, when the ceiling keeps my night away.
0: Wat een gast.
1: I made it home at last. Oh,
0: simply lovely.
1: Give
0: ja.
1: me
0: Hij gaat als eerste, oeh, wat een laatste kom, Verstappen duikt naar binnen. In de 36e ronde van de wedstrijd.
1: And I'll come back faster.
0: En gaat naar de harde band. 2.3.
2: Verstappen is boxing. Pick up the pace.
0: Ja, die hebben we vaak.

Ja, momentje overstuur. Aanrennen van bocht 5. Aanrennen van bocht 5. Moment overstuur van Bottas. Verstappen houdt zich breed. Heeft meer temperatuur in die harde band. Ja,

0: café.
1: Ja, vandaag moet hij weer de bres op, hè? Verstappen in België. Dat doet hij mee aan de race, de grote race. Dus als je daar fan van bent, heb je vandaag een leuke dag. En als je dan voor voetbal ook nog een keertje houdt, nou dan kun je er lol op. Vanavond natuurlijk de finale. Even het verkeer. Het is nog steeds druk op de weg, ook op deze zondag. De A1, de A9, dit is de aansluitende A12 richting Duitse grens. Bij Zevenaar, 6 minuten vertraging. Gorinchem, Utrecht, daar is bij Lunetten wat wegwerkzaamheden die daar aan de gang zijn. Het verkeer wordt omgeleid. Ook Utrecht, Breda, de A30, de A35 is druk. En als we dan kijken naar de A73, Nijmegen, Maasbracht, tussen knooppunt Tiekla en knooppunt Het Vonderen, daar wordt aan de weg gewerkt. En de A208, Sassenheim-Velzen, bij het knooppunt IJmuiden, de A22 richting Beverwijk, daar wordt aan de weg gewerkt. De verwachte eindtijd is ongeveer 8 augustus. Dus dat duurt nog eventjes dat ze daar op de weg aan het werk zijn. Hè? Ja, wandelen is een grote sport voor oude mensen. Dat denk je misschien, maar dat is niet zo. Steeds meer jonge mensen doen mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Dat blijkt uit cijfers. In 2016 vormden wandelaars van 21 tot en met 30 jaar nog 7,5% van de deelnemers. Sindsdien steeg het percentage twintigers ieder jaar. Nu is het ruim 21, nou bijna 21% wat jong is. Ja, veel jonge wandelaars doen mee voor de sportieve prestatie en de beleving van het enorme evenement. Meelopen met de Vierdaagse met nog zo'n 40.000 anderen, dat is uniek, zo zegt een van de lopers. Onder andere Emiel Vlier, hij is 26 jaar. Hij doet vandaag voor de tweede keer mee. Ja, hij zegt normaal is 50 kilometer lopen niet leuk. Maar als je met een hele groep gaat wandelen, dan verandert het, hè? Ja. Nou ja, vandaag is natuurlijk ook nog een keertje het WK voetbal. Vanavond is het de finale, de grande finale. Spanje-Argentinië, Argentinië-Spanje, hoe je het ook wil noemen natuurlijk. En er wordt een halftime show gehouden met sterren zoals Shakira, Madonna, Justin Bieber en de K-popgroep BTS. Die treden ook op. Ja, BTS, jongens, wezenloos populair. En ze staan vanavond in dat grote stadion.

0: Ze heeft hem ook in het Duits uitgebracht. Natuurlijk, Erik. Dat moet je wel weten natuurlijk. App en Zwaar hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, morgen dan zitten we in de Franse week. Hè? Dus een week lang draaien we extra veel Franse liedjes. Of althans, iets meer dan normaal. Hè? Ja, je kunt je lijstjes doorsturen. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. En dat is wel leuk trouwens. Een school in Drunen met een leraar Frans. Die heeft dit opgevangen op de radio. En ik dacht van, nou, daar maak ik een schoolprojectje van. Die laat de leerlingen zeg maar lijstjes samenstellen met Franse liedjes. En die Franse liedjes die krijg ik dan als het goed is ook binnen deze week. En dan ga ik uit die playlist draaien. En dan noem ik ook de school en zo en alles erbij. Hè? En ook de leraar. Hè? Ja, de leraar kan ik wel zeggen, dat is Pepijn. Die geeft Franse les. En heel veel leerlingen die gaan dus die lijstjes invullen. Dat vind ik leuk. Ja. Ja hoor, de Tilburgse kermis, mensen.
1: Ja, stappen in die gondel. Hier
0: de grootste kermis van de Benelux. Is uiteraard gestart, hè.

Ja, dat kon natuurlijk niet. Ik zei ook een keertje, geloof ik, halverwege de rit zei ik van oké, we stoppen ermee. Stap maar uit. En het was helemaal bovenin. Toen stonden ze allemaal een beetje raar te kijken natuurlijk. Maar nee, dat was maar een geintje. Hè. Ja, alles zat gelukkig dicht en we stopten ook niet echt. Dus wat dat betreft was het wel te doen. Maar ja, ik hoefde niet meer terug te komen. Het was te gevaarlijk, zeiden ze. Ik had te gevaarlijke teksten op de kermis. Hè. Goed, Benno van Vught hoorde je op de kermis. Is het altijd een feest. Ja, goed, dit was hem weer voor de Wekker Wakker. Even rekening houden met de A27, hè. Daar is de Merwedebrug afgesloten. Grote ramp voor alle transporters natuurlijk, want kunnen de brug dus niet meer gebruiken. En het is druk in de regio Nijmegen in verband met de Vierdaagse. Hè? Ja. En trouwens ook een leuk feitje. In 2022, weten we het nog, de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door. De organisatie heeft de wandelmars op deze dag in 2022 afgelast, omdat meteorologen extreem warm weer hebben voorspeld. Het kon wel 38 of 39 graden worden. Ja, de andere drie wandeldagen die gingen in 2022 wel door, hè? Ja. Dus dat is toch alweer een tijdje geleden. Alsof het de dag van gisteren was, hè? Ja.

0: Het is weer mooi geweest.
1: Dit was Voor de Wekker Wakker, de zondageditie. We zijn er morgen weer op maandag. Vandaag een leuke dag. Werk zoals je moet werken. En anders geniet van de dag. En maak er een lekkere relaxdag van. Het wordt niet zo warm. Dat valt allemaal mee. Tot morgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijna.

0: volwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.

0: de Langstraatse Praat, het Eitje op Zondag, de Poplimmerik, nieuws uit die regio en natuurlijk heerlijke muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy. Goedemorgen, luisteraars. En dit is Goedemorgen Langstraat nummer 87.

0: Ja, dat is toch lekker om mee te beginnen deze zondagmorgen. Paolo Conti, It's a Wonderful. Via Commi.
1: Jazeker. Ja. Hele goede morgen.
0: Hele goede morgen. Lekker, we zijn er weer.
1: Ja, we zijn er weer, ja. Lekker geslapen.
0: Ik wel.
1: Ja, maar ja. Het is nou weer een beetje normaal. Goeie, lekkere temperaturen, dit slaapt echt goed.
0: Ja, want het was afgelopen week was het best nog behoorlijk warm. En vanaf donderdag, vrijdag werd het wat koeler.
1: Oh, heerlijk.
0: En gistermiddag, ik denk, ja, het gaat regenen. Het misterde een beetje en toen stopte het weer.
1: Klopt. Ja.
0: Zo jammer.
1: Ja, dat is nou even wachten op regen inderdaad. Want het is allemaal very droog, hè?
0: Het is enorm droog.
1: Ja, dus, maar goed, het is zoals het is.
0: Het is zoals het is.
1: Ja, en het gaat vanzelf goed komen, hoor. Er komt er

0: buitje aan. En ja, mijn vakantie is begonnen. En dus ik mag 3 weken eventjes gewoon nergens aan denken en gewoon lekker rustig aan doen. Dus ja, en dan, daar ben ik dus heel blij mee. En gisteren zijn we lekker afgetrapt met een heerlijke barbecue bij vrienden van ons en een regiment pilsjes. Dus dat sliep extra goed vandaag.
1: Rudy,
0: ja.
1: Het is 9:00 in de ochtend.
0: Ja.
1: En dan begin jij over pilsjes en barbecue. Dat is meer voor 6:00 PM.
0: Oh ja.
1: maar je hebt het over vakantie. En we hebben het ook bij ons in de zondaguitzendingen altijd over vakantie. En we hebben het natuurlijk ook nog over de tour, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, deze. Die blijft wel voorbij komen. Ja. Want we hadden het net ook over de regen. Heb je gisteren de etappe gezien?
0: Nee, ik heb niks gezien.
1: Ze zijn door de Vogezen gegaan. De Vogezen staat bekend. Het weer slaat van het een op het ander moment compleet om.
0: Ja.
1: Ze hebben daar buien gehad.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, de straat stond helemaal blank. En ja, ik vond het echt knap van die jongens. Echt gewoon met 55 kilometer per uur door de regen heen.
0: Die hebben echt heel veel uitersten gehad. Hè? Want ze hebben ook bij 36, 37 graden gefietst. Ja. En nou fietsen ze dan weer door de bakken regen. Nou ja.
1: Ja, het was echt gewoon... ze zijn gestart in een gigantische onweersbui. En 10 minuten later, zonnetje. En dan gaan ze de volgende heuvel over en weer een regenbui.
0: Is wat.
1: Maar dat is bekend van de Vogezen in Frankrijk. Over het fietsen gesproken. Daar hebben we natuurlijk ook weer een mooi nummer van, hè?
0: Ja, we hebben gaan Katie Melua draaien. Wat leuk. Je hebt ik al lang niet meer gehoord, Paul.
1: Nee, ik ook. En ik had zoiets van... die moet er gewoon weer eens even lekker ter gehoor gebracht worden. 9 Million Bicycles. En het is al uit 2005.
0: Ja.

0: Ja, en deze draaide ik speciaal voor een goede vriendin van mij, Alesso in One Republic in Your Eyes. Want ze heeft een oogoperatie gehad.
1: Oké.
0: Ja, dat is niet zo fijn.
1: Dat is niet grappig.
0: Nee, zoals ze dat vertelde, ga ik hier niet vertellen, maar denk van jakkes.
1: Ja.
0: Nee, dat is geen
1: pretje. Maar je ogen moet je eigenlijk niks hebben.
0: Nee, zeker niet. Maar die was speciaal voor Denise.
1: Ja. Ze zal wel wakker zijn, denk ik.
0: Zeker.
1: Met dit
0: zeker. Ze is nu helemaal wakker.
1: Ze is nu helemaal wakker. Zeg mensen, als u een favoriete plaat al wil vragen, in ons programma kan dat. Je kunt altijd appen naar 06 21 21 32 10. En doe dat vooral, want wij vinden dat hartstikke leuk als jij van je laat horen.
0: Ja, en dan in deze periode natuurlijk lekker vrolijke zomerse nummers. Mag Italiaans zijn, mag Spaans zijn, mag Portugees zijn, mag Frans zijn. Als het maar lekker zomers is. Dat het een nummer is die je knetterhard in de autoradio laat afspelen.
1: Zo is het.
0: Zo is het. Dat soort nummers zoeken we. Gaan we doen.
1: En nu komt er iets bijzonders, Paul.
0: Ja.
1: Ja, we hebben een poplimmerik. En je hebt er weer eentje gebroeid.
0: Ik heb er weer eentje gebroeid. Eentje van Alex Warren. Ga maar lekker luisteren. Ik wil dat je me neerlegt tot we dood en begraven zijn. Tot die tijd worden we dronken van de wijn. De engelen in de wolken zijn jaloers op ons. Omdat we hier leven op een bed van dons. We zijn gewoon gebleven in dit leven en dat is fijn.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Ja, Rob de Nijs. En ja, hij overleed op 16 maart 2025 en liet natuurlijk een schitterend oeuvre achter. Waaronder deze een beetje meer.
1: Ja, want we kregen een beetje meer zon, maar ik hoop dat we nu een beetje meer regen krijgen. Dus vandaar dat ik dat nummer lekker ertussen had gezet.
0: Ik denk dat het gaat om een beetje meer liefde. In dit geval. Ja, dit liedje gaat denk ik over een beetje meer liefde.
1: Maar Rob de Nijs kennen we, ja, dat denk ik ook. Zeker. En we zijn nog weer toe aan de classic. En normaal hebben we altijd een echte classic van Elvis Presley of iets dergelijks. Maar ik had zoiets van, waarom stop ik niet eens een keer een classic?
0: Country classic.
1: Een country classic. Zullen we die eens gewoon gaan doen? Ik heb een country classic gevonden van Jerry Reed met A Thing Called Love.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: Rabobank de Langstraat die verhaalt later dit jaar het vertrouwde gebouw aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek in Waalwijk. De bank verhuist naar een modernere locatie aan de Cartografenweg nummer 16 die beter aansluit bij de huidige manier van werken. Het huidige kantoor is simpelweg te groot geworden. En daarom kiest de Rabobank voor een nieuwe locatie waar medewerkers en klanten prettiger kunnen blijven samenwerken. De voorbereidingen voor de verhuizing zijn inmiddels gestart en de komende periode wordt gewerkt aan de organisatie rondom de overstap. En wanneer klanten precies voor het eerst terecht kunnen aan de Cartografenweg, dat wordt later bekendgemaakt.
2: En dat is, als ik goed heb begrepen, het oude pand van Skechers.
1: Ja. Ja. Dat is de buurman van jouw huidige werkgever.
2: Ja, ook dat. Ja, ja, klopt. Okay.
1: Ja, nou, niet dat het zo heel belangrijk is, maar toch. Hè?
2: Nou ja, het is makkelijk als ik bij de Rabobank had gezeten, maar daar zit ik niet.
1: Nee, oké. Okay. Dus laat me zitten.
2: Dus voor mij maakt het niet veel uit waar ze zitten.
1: Nee, oké. Okay. Ja. Oh, je wordt er ook melig van, zeg maar. Hè?
2: Echt, ja, sorry.
1: Goed, dat maakt ook niet uit. Ik heb weer nieuws over de Kennedy Mars. De Kennedy Mars van de Langstraat die krijgt een financiële impuls van 10.000 euro van diezelfde Rabobank uit het stimuleringsfonds. De bijdrage helpt de stichting achter het wandelevenement om verder te bouwen aan de terugkeer van deze bekende tocht. De Rabobank ondersteunt de Kennedy Mars vanwege de groot sociaal-maatschappelijke waarde van het evenement. Op 12 en 13 september dan wandelen de deelnemers weer 80 kilometer door de Langstraat en de voorzitter Sjoerd Homminga is de steun belangrijk om een stevige basis te leggen voor de toekomst. En de Kennedy Mars blijft daarmee een verbindend evenement, gedragen door vrijwilligers, verenigingen en diverse bedrijven uit de regio.
2: Mooi, hè?
1: Hartstikke mooi.
2: Ja, ik ben er zo blij mee dat het gebeurt.
1: Ik vind het ook ongelooflijk hoe die nieuwe voorzitter zeg maar, hier vastbijt zeg maar, in dit evenement en het toch allemaal voor elkaar krijgt. Het is echt een pluim, dikke pluim waard.
2: Zeker, ja.
1: Het is al lang geen nieuws meer maar van de stijgende benzineprijzen. Maar wat wel opvalt is het verschil tussen de prijzen voor een volle tank bij de duurste en goedkoopste tankstation in de gemeenten. In sommige gemeenten in Nederland kan het verschil zelfs oplopen tot dik boven de 20 euro. Volgens onderzoek van Independer op basis van een tank 50 liter zijn de verschillen bij de langstraatse benzinestations over het algemeen klein. In Dongen en Loon op Zand is het verschil ongeveer 3,5 euro. En in Heusen is het verschil iets groter, namelijk 5,5 euro. En wie in Waalwijk tanken moet, die moet even iets gaan zoeken. Er zit dan namelijk verschil tot wel 18 euro tussen de goedkoopste en duurste pomp. Dat is wel heel veel.
2: Dat scheelt, ja.
1: Zo. Dan laatste bericht. Natuur draaide Vierslag en Staatsbosbeheer die hebben op 7 juli een 12-jarige overeenkomst gesloten voor natuur inclusief landbouw. Met deze samenwerking kunnen ondernemers Kees van der Lee meer zekerheid voor de toekomst krijgen en blijft het betrokken bij het beheer van Natura 2000 gebied de Langstraat. Van der Lee die verzorgt het maaibeheer op verschillende natuurpercelen en houdt daarnaast ongeveer 40 Herfordrunderen die worden ingezet voor de begrazing. En door dit is de muziek op.
2: Ja, je bent te lang. Het duurt weer te lang. Te veel berichten. Nee hoor.
1: Mooi hoor. Hey, dit is echt zo heerlijk aan dat live. Door gericht maaien en het afvoeren van maaisel worden de graslanden geleidelijker voedselarmer, waardoor ruimte ontstaat voor planten zoals de dotterbloem, de zwanenbloem en de krabbenscheer. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Jij wel?
2: Nee.
1: Nee, ik hoor
2: die laatste krabbenscheer heb ik nog nooit
1: van gehoord. Daar gaan we opzoeken, Paul.
2: Gaan we opzoeken.
1: Nou, deze initiatieven die dragen bij aan een ander natuurherstel en biodiversiteit. Dat was ons bericht voor deze week.
3: 100% voor jou. Info. Oh, yeah, yeah, yeah. En hits. Langstraat
2: FM. En dan hebben we in de tussentijd ook een leuk verzoekje binnengekregen. Want dat is een nieuw nummer van de Rolling Stones. Hij komt van Jan. En het nummer heet In the Stars.

0: Ja, het was de grootste hit voor Imagination, Just an Illusion. En daarvoor moesten we helemaal terug naar 1982.
1: Zo.
0: Dat is even lang geleden.
1: Dat maar is geen illusie.
0: Ja, het is wel een beetje onze jeugdjaren, zullen we maar zeggen.
1: Huh? Ja, ja, ik was toen al een twintiger.
0: Ja, daarom. Dat is jeugd.
1: Oh, dat is jeugd.
0: Ja, dat is jeugd. Hè. Dus, ja, ja.
1: En ik voelde me toen zo volwassen. Niet dus.
0: Nog niet, denk ik.
1: Nee, dan moet je nog zoveel leren.
0: Ja, dan moet je nog veel leren. Hè? Maar elke dag leer je nog een beetje erbij.
1: En dat doe ik nu nog op mijn 64ste. Ja. Hey. Hallo.
0: Ja, ja. Daarom.
1: Steeds ik leer wijzer. Elke dag.
0: Hey, en de volgende, dat is ook een jaren 80 liedje. Dat is er eentje van de House Martins, 1986.
1: Ja.
0: Die gaan we draaien. Dat is een, volgens mij een a cappella liedje, als ik me niet vergis. Maar wel heel erg schitterend gedaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik had zoiets van, we zitten ook nog een beetje met de tour. En ja, de titel doet een beetje denken. Want het, ja, die tour, die kolonne, fietsers, dat is ook een soort caravan.
0: Dat is ook een, dat is ook een caravan van liefde. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel leuk bedacht.
1: Want ja, die fietsers zijn heel respectvol allemaal naar elkaar. Als je dat zo ziet.
0: Ja.
1: Dat is echt heel leuk.
0: Ja, dat moet je inderdaad zeggen.
1: Ja.
0: Dit is een van de mooiste sporten om naar te kijken.
1: Ja, vind ik wel. Niet als ze op zo'n baan rondrennen, maar echt zo door de natuur heen. Ja. En dan, ja, vooral die beelden die de Franse tv ervan maakt. Ik vind het schitterend.
0: Zegt reclamespotten ook, hè?
1: Ook, ja.
0: Ja, reclamespot, ja.
1: Hoort er nog wel bij. We gaan lekker luisteren.
0: Ja, we gaan naar een volgende item. En dat is onze minuut van Ruud. En iedere week dan zoeken we daar een onderwerp bij, zeg maar, wat in dit geval mij dan wel interesseert. En in dit geval gaan we het eens hebben over de Baalwijkse bielen.
1: En dat doen we naar de Caravan of Love van de House Martins.

0: De minuut.
1: Vooruit, allemaal met die boom.
2: Ook dit keer neem ik u in een minuut van Ruud mee naar een stukje geschiedenis van Waalwijk. In totaal heeft Waalwijk afgelopen eeuwen maar liefst 27 bielen gekend. Ook wel waterplassen, balen of kolken genoemd. Deze bielen zijn destijds ontstaan door vrijwel constante doorbraken van de Maasdijken. Het kolkenwater van de Bergse Maas die sloeg diepe gaten in de dijken en vervolgens de achterliggende dijken zoals de Meerdijk, welke destijds was aangelegd om het achterland te beschermen. Bijna al deze wielen zijn gedempt, maar vier zijn er overgebleven. Allemaal dicht bij elkaar gelegen in natuurgebied Plantloon aan de voet van de Loonse en Drunense duinen. Het Hoefsven, het Kikkerwiel, het Vlooienwiel en het Galgenwiel. Deze laatste die heeft wel een heel bijzondere geschiedenis. Problemen over eigendomsrecht op de grens zijn er in de historie veelvuldig tussen Waalwijk en Loon op Zand. Zo wil de heer van Waalwijk, Christian van Alkemade, graag tolvrij gebruik maken van de turfvaart omdat die ten zuiden van de Meerdijk over zijn grondgebied zou lopen. Daar is de heer Dirk van Haastrecht van Loon op Zand het totaal niet mee eens. De plaats van het conflict heet niet voor niks het Loonshoekje. Om zijn rechten op dat gebied te benadrukken, laat hij bij de Meerdijk in de buurt van het Galgenwiel een galg bouwen en er een misdadiger op hangen. Wie zijn rechten niet eerbiedigt, eindigt aan de galg. Die provocatie laat Van Alkemade zich niet welgevallen. Hij geeft opdracht de galg direct af te breken. Dit zorgt natuurlijk voor fikse ruzie en een veldslag tussen beide dorpen. Zo, nu bent u weer wijzer over een stukje geschiedenis van Waalwijk. En ook hier blijkt maar weer, beter een goede buur dan een verre vriend.

0: uit Amsterdam.
1: Chris Cross Amsterdam, samen met André Hazes junior. En Tabitha. En zij komt uit Amsterdam. Dus ja, dat zijn van de heerlijke nummers. Daar hou ik van.
2: Je hebt het weer voor elkaar, beste vriend.
1: Ik heb het weer voor elkaar.
2: Ja, er moet weer iets uit Amsterdam voorbij komen.
1: Ja, natuurlijk. Daar hou ik van. Ja, kijk, er is geen nummer bijvoorbeeld, ze komt uit Waalwijk. Dat bestaat niet.
2: Hé, nou moet je op voorzichtig zijn, hè? Want ik ga gewoon even zoeken.
1: Oké.
2: Of er niet iets leuks te vinden is over Waalwijk, hè? En dan niet allemaal op zijn plat Brabants, maar eens even kijken of er niet een ander leuk liedje is over Waalwijk. Ik ga eens op speurtocht, je brengt me op ideeën.
1: Nou, je hebt drie weken de tijd.
2: Ja.
1: Want dan ga je toch met vakantie.
2: Ja. Ja, sowieso.
1: Dus in plaats van dat je de cultuur van het land gaat opsnuiven waar je naartoe gaat, ga je de hele tijd op je mobieltje zoeken van zij komt uit Waalwijk.
2: Dan krijg ik ruzie.
1: Nee,
2: dat gaan we ook niet doen.
1: Nee, zal het ook
2: nou,
1: niet
2: heb
1: doen.
2: Heb je misschien trouwens inspirerende ideeën? Dan kun je ze altijd even appen. Hè? 06-21-21-32-10. Misschien is er iemand die zegt, nou joh, hey, dat hoef je niet te zoeken, want ik weet al iets. Nou,
1: ja, dat kan. Ja. Of stuur maar op.
2: Stuur maar op, dat dacht ik ook.
1: Ja, en als je ook een heel mooi verhaal erbij hebt, dan kan je ons ook altijd schrijven naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. En dat gaan we lezen. En als het echt leuk is en interessant is, wij nodigen je uit. En wij hebben hier de koffie al klaarstaan.
2: Sowieso.
1: Toch? We gaan trouwens richting de commercials en het nieuws. En daarna komen we natuurlijk weer terug. Nog een heel uur Goedemorgen Langstraat met Rudy en Paul.
2: Zo is het. Lekker blijven luisteren, want we hebben nog heel veel te vertellen de komende uur.
1: Zeker weten. Tot zometeen.
3: Ontmoet ons straks weer. Als we terugkomen, ook goedemorgen.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: welkom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur het Eitje op Zondag, de Langstraatse Praat en de Uitagenda. En je kunt ons dit uur natuurlijk ook gewoon een appje sturen. Heb je iets voor de Uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? Dat kan. App ons dan op 06 21 21 32 10.
1: En ik zeg doen hoor, want ja, we hebben nog zoveel lekkere muziek, maar er is altijd plek voor jouw verzoeknummer. En we zitten een beetje in de zomersfeer, we zitten in de fietssfeer, dus daar gaan we het komende uur ook weer lekker mee verder. En we hebben het eitje inderdaad. Ja. Is hij hard of zacht gekookt? Wat denk je?
0: Ik denk, als ik zo naar de band kijk, die ik uit elkaar kan trekken, zeg maar, is het geen super hard gekookt eitje.
1: Nee, het is een beetje, zacht
0: middel,
1: eitje.
0: Beetje middel.
1: Tussen ja. Zacht en hard in. Maar hij is wel heel goed en hij is ook nog heel actueel met de hele situatie in deze wereld, om het zo te zeggen. Maar we gaan eerst weer even lekker op vakantie. En ja. Eerste uur zijn we in Italië geweest. En weet je, ik vond het zo gezellig.
0: Volgens mij is dit ook Italiaans, of heb je mis?
1: Ja, inderdaad. Ik blijf in Italië. Maar dit keer gaan we naar de kust. Distri Nazione Mare van Tiziano Ferro.

0: Ja, zoek weer zo'n heerlijk, lekker, vrolijk nummer. Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Geen idee wat ik gedaan heb, maar ik vind het wel een lekker nummer.
1: Ja, het is wel een bijzondere samenwerking ook trouwens tussen die twee, hè?
0: Zeker.
1: Absoluut.
0: Zeker.
1: Zeg, Paul, heel even kort, hè? Want ik bedoel, we hadden het vanochtend eventjes met dat natuurbeheer over de krabbenscheer.
0: Oh ja, heb je het opgezocht?
1: Ik heb het opgezocht.
0: En?
1: Weet je, je ken je een agavenplant? De agave?
0: Ja, en met die hele grote bladeren.
1: Ja, met die harde bladen. Nou, het is net zo'n plantje. Maar dan is hij zeg maar een centimeter of 15 hoog.
0: Oh, niet eentje die tot het plafond
1: van de woonkamer gaat. Het is zo'n hard blad van die puntige bladen.
0: Nou, ik zal dus opletten als ik met de hond rondloop.
1: Ja, het zijn, volgens mij moet je ze niet aanraken. Want dan heb je je hand open liggen, weet je wel. Van dat hele harde blad.
0: Oh, dat is minder.
1: Cactusachtige blad, zeg maar.
0: Nou, dan moet je er ook niet doorheen fietsen.
1: Nee, je moet er, nee.
0: Nee, dat lijkt me ook geen plek.
1: Het is wel een mooi plantje, hoor. Want er zitten bloemetjes in en toch leuk. Tot zover de krabbenscheer.
0: Tot zover de krabbenscheer. Ja, ik zou denken, de krabbenscheer, dat kom je alleen bij de kust tegen. Krabbenscheer. Ja, de combinatie van het woord.
1: Ja, zeg maar. Ja, zo, die kant. Ja,
0: maar je kan het hier, zeg maar, in de Loonse Drunense Duinen tegenkomen.
1: Precies, ja. Dat willen ze nou gaan creëren. Want door de grond, die is nou heel voedzaam. Die willen ze armer gaan maken. En dan komen er andere beplantingen terug.
0: Nou,
1: schijnbaar, ja.
0: Ja, daar zijn ze bij heel veel natuurgemeenschappen heel druk mee bezig dat het allemaal terugkomt.
1: Ja.
0: Alles weer voor het bijtje en het bloemetje, zeg maar.
1: Precies, hè?
0: Ja.
1: Dus, nee, prima. En het is ook omdat zo'n taai dik blad is, zeg maar, houdt het ook heel lang vocht vast. Dus als het lange periodes droog blijft, zoals nu.
0: Zoals nu, ja.
1: Dan gaat zo'n plantje dus overleven. En nou een grasplantje hebt, zeg maar, die gaan op een gegeven moment om. Dus goed. Hey, dit was
0: het. We gaan het zien, we gaan het meemaken.
1: Maar ik vond het wel even leuk om te vertellen.
0: Ja, dus, zeker leuk.
1: En dan de tour.
0: Ja, we zijn weer bezig.
1: Een heel leuk, ik zie de titel. Ik denk, daar gaan we even een paal over laten, hoor.
0: Ja, want hij komt gewoon weer voorbij. Hij komt gewoon weer voorbij.
1: Yo.
0: De fiets, maar deze keer, ik kan wel eigenlijk, hij zingt het, maar ik kan eigenlijk zeggen, besproken door Henkie.
1: Oké, ben heel benieuwd.

Vandaag in het Eitje op zondag gaan we het hebben over een Nederlandse band die uit een groot orkest is ontstaan. Wacht even, dat gaan we even uitleggen. Een groep van 10 mensen werkt in 1977 aan een cabaretprogramma onder de werktitel Het Groot Orkest. Het programma komt helaas niet van de grond en de 4 muzikanten verenigen zich in de band tot Klein Orkest. En de bezetting van deze groep is Harry Jekkers, gitaar en zang, Nick Nieuwenhuizen, drums en zang, Chris Prins op de basgitaar en Leon Smit, die deed de toetsen en de zang. In 1982 wordt de eerste single uitgebracht, Laat mij maar alleen. Het nummer bereikt de 27e plaats in de top 40.

In hetzelfde jaar verschijnt hun grootste hit, Over de Muur, waar we zo meteen meer over gaan horen. In 1985 valt Klein Orkest uit elkaar. De band geeft op 8 september 1985 zijn laatste optreden. Harry Jekkers richt zich daarna weer op het theater en maakt ook soloplaten. In 2016 wordt bekend dat Klein Orkest in het theaterseizoen 2017-2018 een comeback tour gaat doen. Met de titel Later is al lang begonnen en Vroeger komt nog één keer terug. Dit is een knipoog naar het nummer Later is al lang begonnen van het gelijknamige album uit 1984. De groep treedt in bijna dezelfde formatie op als toen, alleen Leo Smit is vervangen door Henk Jan Heuvelink.

0: Het nummer Over de Muur is geschreven op het hoogtepunt van Hollanditis. Aan de vooravond van de grote vredesdemonstratie op 29 oktober 1983 op het Malieveld in Den Haag. De vier bandleden hadden nooit verwacht dat het nummer succes zou hebben, maar worden bij aankomst bij de demonstratie gevraagd om het op het hoofdpodium te komen spelen. Daar blijkt ook live radio te worden uitgezonden. De single wordt de grootste hit voor de band en duikt tot op heden nog steeds jaarlijks bij de eerste 200 nummers van de top 2000.
1: Over de Muur van Klein Orkest is bijzonder, want het is een nummer uit 1984 en 5 jaar later viel de muur. En het was de tijd van de grote demonstraties tegen kernwapens. En het was de tijd toen, ik was toen vrij jong, ik denk dat ik een jaar of 19 was of zo. Het was de tijd dat we eigenlijk er genoeg van hadden om in Oost en West te denken. En dit liedje, dat heeft dat perfect verwoord. En het gaf ook wel kritiek op Oost-Duitsland, zoals dat in die tijd was, toen de muur nog niet gevallen was. Maar ook kritiek op wat we er in het Westen van gemaakt hadden. En maakte eigenlijk duidelijk, we zijn niet zo anders. En ik denk dat dat een hele diepe behoefte was van jonge mensen in die tijd om er zo naar te kijken.
2: Daarmee ook een perspectief biedt op verbinding en vrijheid. En dat zit heel mooi in die melancholieke tekst met die hele mooie melancholieke compositie.
1: Nederlandstalige muziek kan ook in dat soort tijden een belangrijke rol spelen. Omdat het verwoordt wat heel veel mensen voelen. En het verwoordde in ieder geval toen voor mij, maar ook heel veel jonge mensen om mij heen, dat iedereen geraakt was door de tekst van dat nummer van ja, zo is het, zo willen we naar de wereld kijken.
2: Het telt eigenlijk misschien nog wel beter het gevoel dat toen leefde in die periode, dan het nieuws ooit kon, dan de waan van de dag ooit kon, dan nieuwsberichten ooit konden. Dit vertelt het in een hele mooie, iedereen aansprekende taal met prachtige beelden die je ook nooit zult horen in een nieuwsbulletin, maar dat kan poëzie of een mooie liedtekst wel doen.
0: Uit 1983, het Klein Orkest met Over de Muur.

0: Ja, dat was weer het eitje voor deze zondag. En ja, hij was zacht gekookt, maar met een harde boodschap,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, dat zeker, ja. Ik vond het een mooie verslag, Paul.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft. Ja,
0: daar gaan we er vaker meer van maken.
1: En zeker toen de tijd, zeg maar, toen dat nummer uitkwam, dat vond ik toen zo aangrijpend en bijzonder.
0: Zeker.
1: Over de muur.
0: Ja, ik krijg er nog steeds kippenvel
1: van. Ja, zeker. Ja, we zaten hier allebei, zeg maar, onafhankelijk van elkaar, het liedje van A tot Z beter zingen.
0: Ja, je kent het gewoon helemaal uit je hoofd, inderdaad. Ja. En weet je wat eigenlijk het erge is? Het is nog steeds zo'n waarheid als een koe. Want het gebeurt nog hier en daar in de wereld overal.
1: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Het is, maar gelukkig hebben wij Goedemorgen Langstraat. En dan maken we een gezellig twee uurtjes van op de vroege zondagmorgen. En ja, je hebt nog een half uur. En dan mag je natuurlijk altijd nog een verzoeknummer indienen. En dat doe je naar...
1: Dat mag zeker. 06 21 21 32 10. Als jij je favoriet plaatje hebt, een lekker zomersnummer of zo, iets wat je graag wil horen, app ons 06 21 21 32 10.
0: En we gaan nog één nummer draaien en dan gaan we op naar de gezellige uitgaansberichten hier in de Langstraat. En dat doen we natuurlijk met een droom. Ja. Het is wel een koortsdroom.
1: Ja, ik zie het, ja. Alex Warren en Fever Dream.

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: De seniorenmaatjes Langstraat organiseert op donderdagavond 23 juli weer een gezellige maatjesavond in de Zuidwinde in Spankapelle. Iedereen vanaf 55 jaar en ouder is van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met de club en haar leden. En tijdens de maatjesavond staat ontmoeten centraal onder het genot van een kopje koffie of een ander drankje. Kunnen bezoekers kennis maken met verschillende leden en is er volop gelegenheid om ervaring uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Juist in deze vakantieperiode, wanneer veel mensen thuis blijven, kan zo'n gezellige avond een mooie gelegenheid zijn om anderen te ontmoeten. Deze avond vindt plaats op donderdag 23 juli van 7 tot 9 in de Zuidwinde, Julianenlaan nummer 1 in Spankapelle. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden die kunnen gewoon binnenlopen. Iedereen vanaf 55 jaar en ouder is dan van harte welkom. Dus jij mag ook gewoon, Paul, als je wil.
2: Oké. Okay.
1: Ik trouwens zelf ook.
2: Ik wou net zeggen, ik ben niet de enigste.
1: Nee, je bent niet de enige, nee. Zeg, een bericht wat we al een keer vaker voorgelezen hebben, maar het wel actueel blijft, dat vind ik toch best belangrijk. In de bibliotheek in Baalwijk is een loket ingericht waar je iedere zaterdag vanaf 10:30 tot 1 binnen kunt wandelen met al je vragen over het duurzamer maken van je woning. Het energieloket Baalwijk kun je gratis terecht om je vragen te stellen over energiebesparende maatregelen en subsidies. Het energieloket Waalwijk is een samenwerking tussen Langstraat Energie en de gemeente Waalwijk. En in het loket staan speciaal opgeleide onafhankelijke energiecoaches je te woord. Informatie kun je vinden op www.langstraatenergie.nl of mail naar energieloketwaalwijk@gmail.com. En de bibliotheek die vind je op de Wilhelminastraat nummer 4A in Waalwijk. Dan zijn ook nog de zomerweken aan de gang in Waalwijk. Alleen, het is nu echt zomervakantie en alle bedrijven in Nederland zijn zo'n beetje gesloten. Althans, degenen die gesloten zijn, de meeste mensen zijn allemaal op vakantie. En in het kader van de zomerweek organiseert Go Waalwijk toch allerlei festiviteiten. Ik neem er even een paar met u door. Fit Dance onder leiding van Katie de Waal. En dat is op maandag 20 juli van 10 tot 11 bij de kiosk in de Stadstuin aan de Hoorsteeg in Waalwijk. Speciaal voor volwassenen en senioren. En de kosten hiervoor zijn €5. Dan is er Ed's Zomer Bingo. En die is op dinsdag 21 juli van 2 tot 4 in buurthuis Bloemenoord in Waalwijk. Het is voor alle leeftijden en het is gratis.
2: Kijk, daar houden wij van. Dat is ons favoriete prijskaartje. Ja,
1: en dan iets van, ik denk dat wij dat wel ook wel heel erg leuk zouden vinden als we dat zouden doen.
2: Ja.
1: Dat is bubbelvoetbal en waterspellen.
2: Bubbelvoetbal. Ja, dat heb je al eens een keer eerder gezegd en ik heb nog geen idee wat dat inhoudt. Maar het klinkt interessant. Het lijkt me heel erg leuk om te doen.
1: Juist. Woensdag 22 juli vanaf 2:30 tot 5 op het Willaardpark in Waalwijk. En het is bedoeld voor kinderen en jongeren. Dus ik weet of hij nog...
2: Godverdorie, mag ik weer niet meedoen.
1: Of onder de jongeren vallen. Ook hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Dus ook gratis.
2: Maar,
1: ja,
2: wil je niet iets leuks meemaken in de Langstraat? We hebben eens een beetje verder gekeken dan de Langstraat. En dan kom ik uit in Kerkrade. Wat is nou in Kerkrade? In Kerkrade is het Wereld Marching en Show Contest 2026. Dat doen ze al ongeveer vanuit de jaren 40. Dat is al echt heel oud. Dit groeit steeds verder uit en uit en uit. En we doen nou letterlijk uit 43 landen aan mee. Zelfs Taiwan. En ja, ik heb gisteravond een stukje zitten kijken op tv. En er was er een band uit Sneek. Ja, die was zo geweldig. Die maken figuren, die worden ontworpen op een computer. Ja? En dan dus door een choreograaf wordt het ontworpen op de computer. En dan moeten de mensen van de band, die moeten dat dus uit gaan beelden. Ja, als je dat ziet, dat is enorm mooi. En ze spelen fantastische muziek.
1: Ja, dat lijkt mij inderdaad fantastisch.
2: Dat is echt heel leuk om te zien. En dat wordt natuurlijk gedaan in het stadion van Kerkrade.
1: Ja.
2: En daar treden ze allemaal op.
1: Leuk hoor.
2: Ja, en ze lopen natuurlijk ook voor de gezelligheid dwars door de straten van Kerkrade.
1: Oké. Okay. Zeg, een beetje even een bruggetje slaan, zeg maar, want je had het net over Sneek, hè?
2: Ja.
1: Even een bruggetje slaan naar Friesland.
2: Ja.
1: Moesten die mensen niet gewoon naar het kampioenschap scootjes zielen?
2: Waarschijnlijk wel, maar dan hebben ze er even vrijstelling voor gekregen.
1: Oh ja?
2: Ja, want deze marching and show contest, zeg maar, dat is eens in de 4 jaar. Dus volgend jaar doen ze weer mee met de scootjes hier.
1: Ja, want dat is nu ook gaande, hè? In Friesland. Vanaf 18 juli tot en met 31 juli. Dus wedstrijden scootjesielen. En ik heb toevallig eens even op die website gekeken. Scootjesielen.nl. En daar zie je dus beelden. En dat is als je nou vakantie hebt, dan is dit nou echt fantastisch om een keer te gaan bekijken, denk ik.
2: Ja, zeker. Want het zijn echte nostalgische zeilboten. Ja. Die vroeger echt gebruikt werden voor de vaart. Voor de vracht te vervoeren. Noem maar op. En nu wordt daar echt keihard mee wedstrijden gevaren.
1: Leuk hoor.
2: En dat is echt heel leuk. Ik ben er wel eens een keer geweest. En dat is heel leuk om mee te maken.
0: 100% voor jou.

0: Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes. Lekker nummer zo.
1: Ja, zit ook lekker, die start zo lekker op. Hè? Zo,
0: en die, bam, ja, die, dan bam, die komt er gelijk in. Ja. En dan heb je zoiets van, oh jee, wat krijgen we nou? En dan komt me toch een mooie nummer erachteraan. Heerlijk, daar houden wij van. Bij Goedemorgen Langstraat. Hier bij Langstraat FM.
1: Jij bent op de Italiaanse tour, Paul.
0: Ja, ik was lekker zomerse nummers aan het zoeken. En toen kwam ik deze tegen. En die had ik letterlijk nog nooit gehoord, dit duet. En ik vind het af en toe wel leuk om duetten te doen. Ja. Tenminste, niet persoonlijk, maar om die te draaien.
1: Jawel, wij staan hier iedere week, er zijn ook duetten.
0: Ja, wij...
1: Oh ja, dat is
0: wij allemaal... kletsen de hele uitzending gewoon heerlijk aan elkaar. Ik wou het anders zeggen, maar dat doen we maar niet op de radio. En ja, ik kwam deze combinatie tegen. Ik denk, ja, dit vind ik wel een hele aparte.
1: Ik ken hem ook niet.
0: Nee, jij kent hem ook niet,
1: hè? Nee, ik ben ook heel benieuwd.
0: Want het is een nummer van Eros Ramazzotti, maar het is eigenlijk ook een nummer van Tina Turner. Dus ja, welke was nou het eerste? Die van Tina Turner, die was er eerder. En dat nummer heette toen Can't Stop Thinking of You. En Eros Ramazzotti heeft daar ook wat van gemaakt, maar dan een beetje meer in de Sobische stijl. Costas de La Vida. En in dezelfde muziekstijl als die van Tina Turner.
1: Okay.
0: En toen hebben die twee elkaar gevonden. En toen zijn ze dat samen gaan zingen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Komt-ie.

Wat is typisch Waalwijks? Stel deze vraag en het antwoord zal opvallend vaak zijn mouwen. Of liever gezegd mouwen. De extra A in dit geval is essentieel. Zeuren vanuit de negatieve houding, dat is mouwen. Waalwijkers zien de wolken eerder dan de zon en wassen door te mouwen ook hun handen in onschuld. Het ligt immers niet aan mij, maar aan hullie. RKC weer naar de eredivisie, die vliegen er meteen weer uit. Dat zegt de ware mouwer. Een centrummanager voor het winkelhart, zonde van het geld, want uiteindelijk volgens de ware mouwer toch weer een ruzie. Een fraai nieuw gemeentehuis? Die zakkenvullers van de gemeente hebben miljoenen gemeenschapsgeld verkwist aan een lillig gedrocht. Dat is mouwen. Dit is blijkbaar wat in onze wolkse genen zit, wat ik eens wil proberen om te draaien. RKC in de eredivisie levert de club geld op en de Waalwijkse gemeentekas ook. En het publiek ziet leuke wedstrijden tegen bijvoorbeeld Ajax of PSV. Dat is toch altijd leuker kijken dan tegen Emmen. En die centrummanager is een goedkope en slimme zet om ons winkelhart nieuw leven in te blazen. En dat is beter dan die gelukkig afgeblazen facelift van de Els. Dat zou pas verkwisting zijn van vele miljoenen. En we hebben een fraai nieuw gemeentehuis. Vergeleken met andere vergelijkbare plaatsen beslist niet te duur. Bovendien, bij zulke gebouwen mouw je niet over geld. Maar daar probeer je iets van trots in te stoppen. Hadden ze het fraaie ontwerp voor het oude stadhuis van Alexander Kropholler in 1932 soms in de prullenbak moeten gooien, toen was het pas crisis. Kortom, het enige wapen tegen dat typisch volks mouwen is terugmouwen. Dan valt uiteindelijk bijna overal een mouw aan te passen. Ik zeg een mouw aan te passen met een O. Achter wolk schijnt de zon. Stadje

0: Ja, Rick Astley, Together Forever. En ja, als je dat hebt, dan zit je goed, denk ik. Hè? Als je alles samen hebt voor altijd.
1: Altijd alles.
0: Altijd alles.
1: Altijd alles.
0: En samen.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch mooi?
1: Ja, dat is zeker mooi. Maar...
0: We zitten er alweer bijna doorheen, Rudy. Het gaat echt hard.
1: Ja, het is alweer inderdaad weer voorbij. Bijna voorbij.
0: Ja.
1: En het was een leuke uitzending, moet ik zeggen.
0: Ja, we hebben er weer iets leuks van gemaakt,
1: ja,
0: met z'n tweeën.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: En de volgende week moet ik kijken of dat ook gaat lukken. In mijn eentje.
1: Ja, ik ben in ieder geval sowieso 2 weken er niet.
0: 2 weken niet.
1: Nee.
0: Ja, en dan die derde week ook niet, want dan komt Mirabel, als het goed is.
1: Oh. Nou, dan ben ik er ook niet dan. Oké, dat is goed.
0: Je mag er ook bij zijn, hoor. Je mag er rustig bij zijn.
1: Oké. Okay.
0: Helemaal geen probleem. Dan doen we het lekker met z'n drieën. Dat kan ook gezellig zijn.
1: In ieder geval sowieso 2 weken niet. En die derde week kijken we wel weer.
0: Kijken we wel weer hoe het gaat.
1: Iedereen gewoon een lekkere, fijne zomervakantie. Geniet van het mooie weer. Hè?
0: Zeker.
1: En van de rust.
0: En de rust, ja. Nee, daar ga ik niet op in.
1: Wat wou je nou eens zeggen dan?
0: Nee, ik ga er niet op in. We gaan nog een lekker nummer draaien. En ja, dan zitten we er alweer bijna doorheen. En ik hoop dat we het laatste nummer ook nog kunnen draaien. Want dat zal wel een klein stukje vanaf gevallen. Maar ja, deze wil ik al zo lang draaien. En dat is er eentje van René Vroker. Samen met Welon. Hoe gaat het met de liefde?
1: Oh ja, hoe de liefde gaat.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: We gaan maar eens even lekker luisteren.

0: Ja, en hiermee eindigen we de Goedemorgen Langstraat op deze zondag. En ik zou zeggen, ga nog eens even lekker genieten van Tour de France, want die duurt nog ongeveer 9 dagen. En wij zeggen, een hele fijne zondag.
1: Juist.
0: Rudy, een hele fijne vakantie.
1: Dank u zeer.
0: En tot over een paar weken.
1: We spreken elkaar snel. Bye bye.
0: Bye bye. Tot fijne zondag. En geniet van Tour de France.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1... en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorkum is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de

0: De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.
1: Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops,

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of 6 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt. Voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebrekend, de nieuwe zinger van de Everhaysters. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, week nummer 29. Met andere woorden, de lijst van zaterdag 18 juli 2026. En het is voor de 338ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven, 10 zittenblijvers, 12 stijgers, 23 zakkers en 5 nieuwkomers. En als we 5 nieuwkomers hebben, hebben we ook 5 verdwenen platen.
2: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
3: Nummer 50. Nummer 49.
2: Flitsende 50.
3: Nummer 48. 44.

5 verdwenen platen op een rijtje gezet door onze Kees. Nu dat je weg bent van Camille, stond ze vorige week nog op nummer 50. En na 3 weken in totaal is de plaat verdwenen. En ze heeft 5 punten in al die 3 weken bij elkaar gescharreld. 34 punten in 4 weken tijd. Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Vorige week stond de plaat nog op nummer 49. 48 vorige week. Drop Dead van Olivia Rodrigo. 11 weken stond zij genoteerd. 220 punten. Het dubbele bijna, of iets meer zelfs dan het dubbele. 464 punten, 18 weken in de lijst voor de oude flitschijf van Bazaar. En dat nummer heet De Nacht in Amsterdam. En stond vorige week 44. En nog een oude flitschijf vonden we vorige week op nummer 43. Suzanne en Freke met Halverwege. Zij stonden 16 weken genoteerd en hebben maar liefst 552 punten. Nou, daar waren dan de verdwenen platen. Kunnen we nu meteen van start gaan met de top 50 van deze week. En we beginnen op nummer 50 meteen met een nieuwkomer. En dat is de nieuwe single van Anton. En die heet De Enige.

De enige van Anton deze week binnengekomen op nummer 50. Nummer 49, die komt van 42. Ewi Safi, en dat is dan van Nou Ongno, samen met Lil Kleine in die plaats. Die staat 7 weken genoteerd. En op 48 hebben we de tweede nieuwkomer, de DJ Licitius, samen met Milo en Forever Young.

0: Young.
1: Forever Young DJ Leticia samen met Milo. Deze week binnengekomen op nummer 48. Nummer 47, die komt van 46, 20 seconds. Een oude flitschijf van Ruben Hillen. En die staat inmiddels 8 weken genoteerd. En 5 weken staat Material Lover van Shanna Spyro genoteerd. En zij zakt 1 plaatsje van 45 naar 46. En op 45 weer een nieuwkomer. Sorry Papi.
2: Fear.

Top-examen met Becky G. Sorry, papi, deze week binnengekomen op nummer 45. Nummer 44, die komt van 35, staat al 25 weken genoteerd. En dan heb ik het over Shakira met Zoo. En die slaan we over. Nummer 43 is weer een nieuwkomer. De nieuwe single van Bauza. Het is de flitsschijf van vorige week. Lose Myself.

Loose Myself, de single van Bowser, deze week binnengekomen op nummer 43. En voor mij is het altijd eventjes wennen, want dan heb ik de hele week de plaat als zijnde flitschijf gehoord. En dan hebben ze het intro behoorlijk ingekort en dan blijkt de plaat toch nog eventjes wat langer te zijn. Nummer 42, die komt van de 39, staat inmiddels al 11 weken genoteerd. Maak me nou niet gek van Lil Kleine en Samuel Wilton. En nummer 41, dat is een zittenblijver. Thing I Love van Max en Andy Kramer.

0: is, jong.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: Flitsende 50 is zo overzicht gaan van 50 naar nummer 40. Nieuw op 50 is dat Anton de enige. De 41 komt van 42. Noano met Little Kleine en Ewa Savi in zevende week. 48 is de tweede nieuw binnenkomer te vinden voor DJ Licious en Milo en Forever Young. En Ruben Hillen met 20 seconds, 20 seconden. Oftewel, dat is de ex-flitsschijf op 47. 46 van 45. Material Lover voor Shanna Spiro, de vierde week. En Topic en Becky G met Sorry Papi. 45 is dat de derde nieuwe binnenkomen. 44 dan is van 35 afkomstig gezakt door Shakira en Zoo. En ex-flitsschijf is Bausa Lose Myself, nieuw op 43 te vinden. Little Kleine, Samuel Welton, Maak Me Nou Niet Gek in de 11e week. Op 42 komt van 39 gezakt dus. 41 blijft 41 voor Max en Andy Grammer in de 20e week, The Thing I Love. En 40 blijft 40, dat is voor Bruno Mars, Risk It All.

0: 9 weken genoteerd inmiddels Michael Jackson naar Billie Jean. En hij zakte deze week weg van 37 naar nummer 39. 38 is ook een zakker. Van 29 afkomstig. Je hebt mij. Door Kevin samen met Roxy Dekker.
1: Daar waar iemand mij had, voelt apart. Wil ik hem deadline.

Je hebt mijn Kevin Hodier samen met Roxy Dekker deze week op nummer 38 van 29 afkomstig. En ze staan al 10 weken genoteerd. En op 37, daar vinden we Yves Berendsen.

Misschien is het na 2 weken zat hij genoteerd en deze week omhoog gegaan van 47 naar nummer 37. En het is een oude flitsschijf. Nummer 36 dan, die komt van 30, 45 weken genoteerd. Inmiddels in de flits in de 50. Olivia Dean met Man I Need.

0: En ze rijden langzaam naar de uitgang toe. Drive Safe, Mal Smit en Neil Horan. 20 weken zijn ze genoteerd en deze week weggezakt van 32 naar 35.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Hey meisje, je weet ik kan het stil. De een van de geheimen die jij met niemand deelt. Ben ik de enige met
1: nieuw. In de flitsende 50.
2: You and me forever young. We're forever young.
1: Nieuw. De hoogste nieuwe in de

Onder nu komen ze door Kees eventjes op een rijtje gezet. Op nummer 50, de enige. En dat is de plaat van Anton. Op nummer 48, Forever Young. En dat is dan DJ Licitius samen met Milo. En Sorry Papi van Topic en Becky G kwam binnen op nummer 45. 43 is ook een nieuwkomer. Louis Marcel van Bouza. En de hoogste nieuwkomer, je hebt het eigenlijk al een beetje gehoord. Dat is de nieuwe single van Bruno Mars. En die heet On My Soul.

Bruno Mars, Hold My Soul, deze week binnen als hoogste nieuwkomer op nummer 34. 33 is een flinke zakker van 23 afkomstig in de 18e week. Sam Fender en Olivia Dean met Rein Me In.

Train Me In, Sam Fender en Olivia Dean. 18 weken staan ze genoteerd in de Britse 50. Maar ze gaan wel flinker terug van nummer 23 naar nummer 33. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. Nummer 32, die komt van 34. En dat is Eska met Eska in de

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Heb jij al gehoord van Free Stays. Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 hier in het overzicht van de flitsende 50. 40 wordt blijf 40 voor Bruno Mars, Wiske Dal, 13e week. Michael Jackson, terug van weg geweest met Billie Jean, 9e week. Nu op 39 te vinden, komt van 37. Wel weer zakken, dus twee plaatsen. 29 naar 38 is gestegen. De

vinden. Op 30 afkomstig, dus nog steeds zakkende, maar wel langzaam zakkende. Dan 32 naar 35 is ook een zakken voor Miles Smith, Neil Horn en Drive Safe. Ook 20 weken alweer in de lijst. En Bruno Mars is nieuw, op 34 On My Soul. Dwayne Mien, Sam Fender en Olivia Dean in de 18e week op 33 te vinden. Komt van 23 10 plaatsen gezakt. En 34 gaat naar 32 voor SK en SK in de stad X-Flitschijf. Isabelle A, Smeek maar niet om mij, op 31 komt van 33. En 30 is van 24 afkomstig, gezakt Bente 3, 2, 1, Dijkflits.

0: Zes weken staat Bente genoteerd met 3-2-1. Ze zakt deze week weg van 24 naar nummer 30. En zoals Erik al meldde, het is een oude flitsschijf.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3-3. Flitsende 50. 1-1-1.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 vonden we 4 voor 3 van Alex Warner. Op nummer 2 Gabouza met Magnetic. En nummer 1 was Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En vorige week was heel de top 3 blijven staan. Deze week is die wel enigszins veranderd. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren de komende 2 uur. Ga je vanzelf horen welke nummer 1 is en hoe de top 3 eruit gaat zien. Maar nu eerst gaan we luisteren naar nummer 29.

Zes weken genoteerd in de flitsende 50 en deze week blijven staan op nummer 28, Free Your Mind van Prospa en Clooney. En dan nummer 27, dat is ook een zittenblijver, staat vier weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf van Flair met Door het Oog van de Nacht. Het is voorbij.

0: met jou.
1: Door het oog van de nacht, en dat is dan de single van Flair. Nou, we flitschuiven deze week blijven staan op nummer 27, 26, ook een zittenblijver. Maxime, samen met Babette.

Maxime en Bert hoorden je met hoe dan ook deze week op nummer 26 blijven staan. Maar ze staan al 21 weken genoteerd. En dit is 25, Helen Fischer.

Ooit en nacht, en dat is dan de single van Helene Fischer. Het is nou Frits Schijf. En deze week zakt ze weg van 20 naar nummer 25 in de vijfde week dus. En deze plaat die staat 2 weken genoteerd. Spiel van Mavis Dijo samen met Kenno Swoyer van 36 naar nummer 24 gestegen.

24 weken staat hij genoteerd. Moet dat nou? Robert van Hemert samen met Donnie. En deze week zakt hij weg van 22 naar nummer 23. Nummer 22, die komt van 36 in de tweede week. De single van Roxy Dekker, Superstar.

Superstar, het gaat over haarzelf. Roxy Dekker, oh, die op nummer 22. Dan nummer 21, die komt van 25. Dat is 7 weken genoteerd. Hugo, samen met Solito, Jamaica.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar 20 nu. Bente, 3, 2, 1. Op 30 te vinden. Dan 29 komt van 31. Bibi Rexha, Fateless, New Religion, 10e week. En Prospa en Clooney en Free Your Mind op 28 blijven staan. Ook 27 blijft staan, dat is voor Flair en Door het Oog van de Nacht, de flitschrijf. En ook 26 is blijven staan van Maxime en Babette, hoe dan ook. Dan 20 naar 25 is 5 plaatsen verlies voor Helene Fischer en Hoi de Nacht. 24 komt van 38, die is alweer gestegen. Dat is Mova, Dejol, Cano Tjaar en Paul. Dan 23 van 22, moet dat nou voor Robert van Hemert en Donny in de 24e week. En 36 gaat stijgen naar 22, Roxy Dekker Superstore. Dat is de tweede week. Jugel, Solto met Jamaican, Bam Bam, 21. En 20 komt van 15. Dat is verlies voor Meteor, nooduitgang, 6e week.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meet de jongen met de nooduitgang. In de zesde week zakte hij weg van de 15 naar nummer 20. Dus met andere woorden, hij is op zoek naar de uitgang. Dat is weer een ding wat zeker is. 37 weken, dat zou eigenlijk goed zijn voor de langsgenoteerde plaat. Maar nee, dat is deze niet. Een andere van Olivia Dean, die staat veel langer genoteerd. Maar So Easy zakt van 18 naar nummer 19 in de 37e week.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Vitali is een Nederlandse artiest die actief is in de hip-hop en pop. In mei van dit jaar bracht hij de single Populair uit, met samenwerking met Ronnie Flex en Frenna. Het nummer verscheen op 28 mei van dit jaar. Ronnie Flex, geboren als Ronel Plasjaard in 1992 in Capelle aan de IJssel, is een veelzijdige Nederlandse rapper en zanger die in 2015 doorbrak met drank en drugs. Frenna is geboren als Francis Junior Edusai in 1991 in Den Haag. Hij is een Nederlands-Ghanese rapper die tot de meest succesvolle Nederlandse artiesten behoort met meer dan 3,1 miljard streams. De samenwerking tussen de drie artiesten resulteerde in een nummer dat begin juni de eerste nummer 1 hit van Idali werd.
0: Flitsende 50, feitje.

0: staat inmiddels al 6 weken genoteerd in de flitsende 50 van de Adeli samen met Ronnie Flex en Verena. En deze week zakte de plaat weg van 16 naar nummer 18. En op nummer 17 blijven staan.
1: Kan je zo
0: turn the light off.

Roger liep al naar de schakelaar van de studio en wilde inderdaad het licht uitdoen. Turn the lights off, Jordan, Justin, Jack Staal en John. 18 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 17. Nummer 16 dan, die komt van 19, staat 16 weken genoteerd. Het is Jelly Roll met I'm Good.

I'm Good, Jenny Lund hoorde je dan op nummer 16. 16 weken genoteerd en van de 19 afkomstig dus toch weer gestegen. De laatste van dit uur wordt de nummer 15 notering van 14 afkomstig. 18 weken inmiddels al in de frissende 50 genoteerd. Ik heb het dan over Harry Styles en de American Girls.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.

0: De Rannen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Lavaai staat deze week op nummer 14. Ze zijn van 13 afkomstig en staan inmiddels al 8 weken genoteerd.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Robert van Hemert is een Nederlandse zanger die bekend werd bij een breed publiek na zijn deelname aan het televisieprogramma De Hollandse Nieuwe. In 2024 bracht hij het nummer Zoet, Zout, Zuur uit. Met Zandloopse voegt van Hemert een nieuwe titel toe aan zijn repertoire. De zanger brengt regelmatig Nederlandstalige muziek uit en treedt op verschillende locaties en evenementen in Nederland op. Naast zijn eigen nummers werkt hij binnen de Nederlandse muziekwereld samen met verschillende schrijvers en producers.
0: Flitsende 50, feitje.

0: vandaag.
1: Zon geloof zeggen, dat is dan de single van Robert van Hemert.
2: Fietsen 50. Rob de Vaan.
1: Ik denk, ik zal even een zomerse muziekje erbij pakken. Ja, de Zandenloopse. Bij de Zandenloopse hoort toch een zomerse muziekje. Oh, zeg het zelf. 5 weken lang zat Robert van Hemert genoteerd. Maar hij zakt wel deze week weg van 9 naar nummer 12. En daarvoor hadden we de nummer 13 notering. Die kwam van 21. Jonas Blue samen met Malief. 3 weken zat hij genoteerd in die Edge of Desire. En dan de nummer 11. Dat is een plaat die is op 11 blijven staan. Staat inmiddels alweer 10 weken genoteerd in de Flipsen 50. En dus Cameron Whitecomb met Kingdom of Fear.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 in het overzicht hier. Nooduitgang van Meteor op 20. 19 komt van 18. Olivia Dean, So Easy. En Ailee met Ronnie Flex en Frenna Poppeler op 18. Komt van 16. 17 blijft 17. Juster, Jack Staal en John, Turn the Lights Off. En Jelly Wall, I'm Good. 16 komt van 19. 14 gaat naar 15 nu. En dus is één plaats verlies voor Harry Styles en American Girls in de 18e week. 10 plaatsen minder weken. 8 weken is voor Tranen van Goud van Aaron Blommert. Zoe Levy, 14e week van 13. 13 van 21 is Jonas Blue en Malief en Edge of Desire in de derde week. En van 9 naar 12 is dat Robert van Hemert, Zondloopster. Wel blijft 11 voor Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear, de vierde tiende week. En dan Somber, het Homewrecker, dan op 10 van 12.

0: Omwerken van de Sombre staat deze week op nummer 10 van 12 afkomstig. En daarmee is de plaat opnieuw in de top 10 terechtgekomen. Want de plaat heeft ooit al eens een keer op nummer 6 gestaan. En nu in de 21ste week weer dus terug in de top 10. Een plaat die vorige week naar nummer 10 steeg en nu naar nummer 9 gaat. Dat is Rutger van Barneveld.
1: Een flitsende 50 feitje.
2: Met Zwoele Zomernachten brengt Rutger van Barneveld een nieuwe Nederlandstalige single uit. De zanger is al jarenlang actief in de Nederlandstalige muziek en treedt regelmatig op tijdens evenementen en feestavonden. Naast zijn optredens brengt hij met regelmaat nieuwe muziek uit. Zwoele Zomernacht is een aanvulling op zijn repertoire en sluit aan bij de Nederlandstalige muziek waarmee Rutger van Barneveld bekendheid heeft opgebouwd.
1: Flitsende 50 feitje.

Rutger van Barneveld hoorde je met zijn zwoede zomernachten. Plaatsstand 3 weken genoteerd. En dus, zoals gezegd, gestegen van 10 naar nummer 9. En dan, we hebben nog tijd voor de nummer 8 notering. En dat is Bruno Mars met I Just Might. Hij staat inmiddels 26 weken genoteerd in de flitsende 50. En hij heeft daarvan 12 weken lang gestaan op nummer 1. En nu blijft hij dus staan op nummer 8.

Ik moet nooit gaan voorspellen welke plaat het nummer 1 wordt in de flitsende 50. Ik had verwacht dat deze plaat gewoon keihard op weg naar nummer 1 was. Maar dat is niet gebeurd. Hij zakt alweer van 6 naar nummer 7. 5 weken zat de plaat genoteerd. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren dat hij weer zal stijgen. Maar ja, ik verwacht het niet.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Teddy Swims, geboren als Jayton Dimmesdale in 1992 in Conyers, Georgia, bracht in 2026 het nummer Mr. Know-It-All uit. Het is de eerste single van een nieuw muzikaal tijdperk en werd uitgebracht voor zijn optreden op het Coachella Mainstage. Swims werkte voor deze single samen met producers Julian Brunetta, Ammo en John Ryan, plus songwriter Ed Druitt. Het nummer duurt 3 minuten en 18 seconden en verkent het idee dat liefde een zelfvernietigende voorspelling kan worden wanneer iemand denkt alles al te weten en daardoor afstand creëert.
0: Flitsende 50, feitje.

Mr. Know-it-all, Daddy Swimstone, hoorde je in de flitsende 50. Op nummer 5 van 7 afkomstig. En hij is weer op weg naar de weg naar boven toe. En ik ben benieuwd of hij dat heel erg lang vol gaat houden. Een plaats die 9 weken lang op nummer 1 stond, is nu in de 19e week gezakt. Van 3 naar nummer 4. Ik heb het over Alex Warner met Fever Dream.

4 voor 3, maar Alex Warner zakte deze week weg van 3 naar nummer 4. En in de omgekeerde richting gaat Another 45 met Ultra en het nummer Talk to You van 4 naar nummer 3 in de 14e week.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Met Magnetic bracht de Noorse groep De Bauza in februari 2026 een nieuwe Engelstalige single uit. Het nummer werd geschreven door de groepsleden samen met producer Kutcheron en opgenomen in een vakantiehuis aan de Noorse kust. De track heeft een speelduur van iets meer dan 3 minuten en verscheen als digitale release samen met het nummer Addicted to Your Love. De Bauza bestaat uit 3 muzikanten uit Noorwegen en is sinds 2021 actief. De groep maakte eerder vooral Noorstalige muziek, maar koos met Magnetic voor een internationale aanpak. Het nummer werd uitgebracht via Distortion Records, B1 Recordings en Sony Music Norway. De tekst gaat over een sterke aantrekkingskracht tussen 2 personen, terwijl de productie invloeden uit house, disco en funk bevat.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Vorige week waren ze nog de flitsschijf met Love Myself. En deze week kwam de plaat binnen al in de flitsende 50. Maar dit was er nog de voorgaande single Magnetic. En blijft in de 15e week staan op nummer 2. En ook van die plaat had ik wel verwacht dat het een nummer 1 hit zou worden. Maar nee, dat is helaas niet gebeurd. Wat staat er wel op nummer 1 deze week?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de

0: is de flitsende 50.
1: Dankzij nummer 1, nu van 10 naar 2 aftellen. Somber Homewrecker op 10. 9, komt van 10. 1 plaats wint voor Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Bruno Mars, I Just Might, 8. 7 komt van 6. Tyler Swift en I Knew It, I Knew You. En 6, die is van 5, Justin de Wild, Cheerio. 7 naar 5 dan voor Teddy Sims en Mr. Know It All, Lex Flitschijf. En 3 naar 4, Alex Warren en Fever Dreams, ex nummer 1. 4 naar 3 dan is voor Talk To You, Another 54 Ultra. En dat op 3 dus. En 2, die blijft 2 voor Bausa Magnetic in de 15e week.
0: Nummer 1.
2: En de nummer 1 die blijft ook staan. En dat is al voor de 4e achtereen volgende week dat de plaat op nummer 1 staat. De 7 weken staat ze nu in de lijst. Samen met Burna Boy. We hebben het over Shakira met Die Die. Nou, dat was hier dan weer de flitsende 50 voor deze week. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. En we hopen natuurlijk ook dat je naar onze site toe gaat. Flitsende50.nl. Klik dan even op jouw top 5. Geef 5 van jouw favoriete platen door. En dan kunnen we volgende week weer een hitparade maken. De flitsende 50. En we zetten jouw 50 kantjes dan weer voor je op een rijtje. Nou, namens het hele team, zoals Erik die je net hoorde, Kees, Roger, Anja en mijzelf bedank ik je weer voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer. En graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken, vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leybers met The Beatles en The Stones.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Damen te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Oh yeah.
13: Info en hits. Ook in de zomer.
14: Muziek uit de jaren 70.
15: Well, life on the farm is kinda laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. The days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.
9: Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

Thank God, I'm a Langstraat FM boy. Goedenavond, luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Platenketting. Ruim na de klok van 6 uur op zondagavond. En daar volgt weer een uurtje van platen, waartussen een onderling verband bestaat. We begonnen met John Denver. Thank God, I'm a country boy. We gaan even religieus verder. Van Morrison, Whenever God Shines His Light. Goedenavond.

De belofte die ik voor deze aflevering van de platenketting kan maken is dat er vandaag de nodige pareltjes tussen zullen zitten. En we hebben al heel wat pareltjes voorbij horen komen vandaag. Only When You Leave van Spandau Ballet. Daarvoor Whenever God Shines His Light. Op de een of andere manier hebben we het woordje when terug laten komen. En dan gaan we nu verder met You Can Leave Your Head On, als vervolg op Only When You Leave. En dat You Can Leave Your Head On van Tom Jones, dat staat op veel bordjes op Amerikaanse naakstranden.

Ja, natuurlijk. Die van Edith Piaf, dat was het origineel en die was mooi. Maar Grace Jones kon er in de jaren 80 ook heel wat van. La Vie en Rose, van, zoals al aangekondigd en ook alweer afgekondigd, van Grace Jones. Geen familie van haar voorganger, Tom Jones. You can leave your head on. We gaan verder met Rose Garden. Als het leven er rooskleurig uitziet, dan gaan we ook maar even in het rozentuintje wandelen. Hier is uit het begin van de jaren 70 Lynn Anderson. We'll be right back.

Wij mochten even een tuinfeestje beleven in de platenketting. Want zojuist was het dus Rose Garden van Lynn Anderson. En daarna de laatste plaat die we tot nu toe gedraaid hebben. Ricky Nelson en de Garden Party. Nou we toch in die tuin zijn, daar groeit natuurlijk van alles. Zo krijgt Ricky heel veel vitamintjes en water. En groeit dan uit tot een echte Rick. Rick James kunnen we wel stellen, begin jaren 80. Hier op Langstraat FM. Super Freak.

Oké, de Freaky Period die is nou definitief over in deze uitzending. Want eerst was het Rick James met een Super Freak. En zojuist dus Chic met Le Freak. Eventjes terug waren we in die tuin. En toen werd Ricky, maar dan een omgekeerde volgorde. In feite wordt Chic, die gaat ook groeien. En we komen terecht bij Chicago. And You're the Inspiration.

De nodige Franse tonen in deze uitzending, in deze aflevering van de platenketting. Zojuist Ingrid, tu es foutu. We hadden natuurlijk al, nou ja, Chic en Le Freak. En Grace Jones, La Vie en Rose. En ja, daarvoor was het dus Chicago met You're the Inspiration. You are in het Frans tu es. Ja, en dat tu es foutu, nou, als ik het netjes zeg, betekent dat jij bent de klos. Als ik het iets minder netjes zeg, zouden Engelsen zeggen you're screwed of vult u maar iets anders in. We gaan dus een beetje vloekend verder. En ja, waar kan dat beter dan in de Duitse taal? Hier is Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich.

dat bekende spelletje met die blaadjes van die tak afhalen. En bij het ene blaadje zeggen hij houdt wel van me of zij. En bij het volgende niet. En wat er dan uiteindelijk overblijft, dat is het resultaat. En dat is ook op muziek gezet door Matthias Reim. Verdammt, ik lieb dich nicht. Wij gaan eruit, Nederlandstalig. Want ja, als je deze uitzending Engels, Frans en Duits hebt draait, ja, dan moet je natuurlijk ook Nederlandstalig doen. 1972, Verdammt, ik lieb dich wordt als het om de liefde gaat. Sandra en Anders. Daar hebben ze nog meegedaan aan het Songfestival. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Dat waren twee prachtige klassiekers van Sandy Coast. Eerst hoorde je True Love, That's a Wonder, gevolgd door Just a Friend. Tijdloze nummers van een band die een blijvende plek heeft in de Nederlandse pop- en rockgeschiedenis. Blijf vooral luisteren, want er komt nog heel veel mooie muziek aan hier op Langstraat FM. Je luistert naar Long Street Blues.

Je hoorde zojuist twee grootheden uit de bluesrock. Eerst Robin Thrower met zijn kenmerkende warme gitaarsound die rechtstreeks door je ziel lijkt te snijden. En daarna Rory Gallagher, de eerste gitaarlegende die met pure passie en energie iedere noot tot leven bracht. Twee gitaristen, twee unieke stijlen, maar allebei met dezelfde diepe liefde voor de blues. Je luistert nog steeds naar Longstreet Blues met Roland van Dongen op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Longstreet Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme Hammondklanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Longstreet Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey. Let's be careful out here. 5, 4, 3, 2, 1.

Zojuist hoorde je een complete plaatkant van een echte rockklassieker. A Nod is as Good as a Wink to a Blind Horse van The Faces. Een album vol rauwe energie, soulvolle rock and roll en natuurlijk dat onweerstaanbare geluid van begin jaren 70. Met knallende gitaren, een stevige groove en die losse, bijna live-achtige sfeer waar The Faces zo beroemd om werd. Een plaat die nog altijd staat als een huis en laat horen hoe puur en eerlijk rockmuziek kan klinken. Je luistert naar Longstreet Blues met Roland van Dong op Langstraat FM. En er komt nog veel meer moois aan.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: FM. And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. De blues die niet altijd down is, wat heet. Soms heel vrolijk. Het is maar net hoe je het bekijkt. En de muziek is ook niet altijd van hetzelfde blues schema van de gitarist. Die altijd hetzelfde riedeltje speelt. Nee, wat heet. Er zit veel variëteit in. Kortom, ga even weer van genieten van deze Black and Blues. 14 nieuwe tracks van nieuwe gasten. Bijvoorbeeld Chris O'Leary. Blue Color heet zijn album. Zijn inspiratie kreeg hij van James Cotton, de mondharmonica speler, blues harp. Dus nou, Chris doet er niet zo heel veel voor onder. Bad Decisions. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Maar ja, het verhaal heeft natuurlijk ook een heel speciale tekst. Goed, dat gaan we een andere keer beluisteren. Nu snel verder. En dat doen we dan met de gestarte achtergrond trekken. En die laat ik ook lekker lopen. Harrell, Young Harrell Davenport. Zijn cd is uitgekomen bij Little Village. Dat is een label dat heel veel op zoek is naar jonge talenten. Ze een kans geeft en vaak breken ze ook inderdaad door. Young Harrell is maar liefst 19 jaar jong. En zijn cd, ja, die is leuk om naar te luisteren. Young Harrell heet het album en daarvan Tomorrow. Wow.

Jason Ritchie is weer terug met het ijzersterk album. Jason Ritchie en The Bad Kind, want zo heet de groep voluit. 13 Hours heet het album en daarvan Leo Watkins Rack. Mooi gespeeld met die mondharmonica. Blues harp zeggen ze dan. In welke stemming weet ik niet, maar dat is natuurlijk weer uit te zoeken. Wil je alle stemmingen hebben, dan moet je er geloof ik een stuk of 8 verschillende mondharmonica's meenemen naar een optreden. En dan heb je ze wel zo'n beetje, is mij verteld. Maar ik ben geen specialist. Wat heet, ik weet van een mondharmonica niet zo juist. Jij misschien wel. Vertel het me maar. We gaan naar Joe Bonamassa. Ja, vorige week voor het eerst gedraaid. The Spirit of Rory, live from Cork. Natuurlijk een eerbetoon aan Rory Gallagher. Joe Bonamassa met Tattooed Lady.

0: Black and Blues album review.
1: Een pracht van een album, ja, dat kan ik rustig stellen. Afkomstig van Albert Castilla. Hij is weer terug, een jaartje of twee geleden kwam zijn laatste uit. En dit keer is hij naar Engeland getogen. En niet zomaar naar een plek, nee, naar de zeer beroemde Abbey Road Studios. Dan is geluidskwaliteit en opnamekwaliteit zeer zeker gegarandeerd. Dan ligt het nooit daaraan, zeg maar. Het album heet Grits and Glory. En er staan weer geweldige tracks op. Ga er nog zo eentje voor je opzetten, zoals gebruikelijk. De familie Castilla, ja, die doen ook echt in de blues. Albert komt vaak naar Europa voor optredens. En zijn vrouw zorgt voor promotie niet alleen van zijn cd, maar van heel veel artiesten in de blueswereld. Michelle Castilla, Albert Castilla hebben denk ik deze keer weer een prachtig product. Dat ze eigenlijk niet hoeven te slijten. Het zal vanzelf gaan. Ik ga er nog maar één draaien, vind je niet? Het album Grits and Glory, Michigan Avenue.

In het nummer Seven Nights for Seven Years beschrijft John Primer op indringende manier hoe hij er ooit optrad in de grote zaal, moet ik zeggen. Ja, in de grote zaal van Teresa's Lounge. En zo heet ook het album Teresa's Lounge. En dat is een tribute CD. Want daar hebben vele grote hun eerste schreden op het gebied van optreden en muziek maken gezet. John Primer, ja, bijna in één take opgenomen. Dat kon je horen ook wel. En deze bluesveteraan, ja, die is dat zeer gegund. Vorige week CD van de week. King of the World met het prachtige Raw Project. En daar is veel naar gevraagd. Dus nog één track ervan lijkt me heel goed. I'm getting used to it.

Mooie song, geweldig ingespeeld ook nog van eigen bodem. Ja, wat wil je nog meer? We hebben het over Sipke Visser, oftewel No Saint, zijn artiestennaam, en gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden in de roots muziek, denk ik zo'n beetje. Bluegrass zelfs heb ik gehoord. En dan nu dus ook in de blues. Het album verschijnt later dit jaar. En dit is de eerste single ervan en die heet Fix Me a Pen. Torbjørn Risiker, de Deen met zijn geweldige band, hebben een live cd opgenomen in Kopenhagen. Live at Hotel Cecil. Ja, dat ligt in Kopenhagen. Long Time Ago is live gespeeld. En ik moet zeggen, niet bepaald slecht. Wat heet geweldige cd? Torbjørn Risiker.

0: You Lie Like a Wreck. Ja, dat werd gespeeld door de Anthony Paul Soul Orchestra, die ook in blues handelen, featuring Willie Jordan uit San Francisco. 13-koppige band, maar liefst leuk om naar te luisteren, vind ik. En wanneer ze bij jou een feestje komen spelen, dan zetten ze de boel zeer zeker op de kop.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Ja, nou ja, één nummer kunnen we nog wel draaien. Toch? Ja, dat moet lukken. Je snapt het. We zitten aan het eind van het programma van dit uur Black and Blues. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Ik vond het altijd geweldig en nog steeds dat je luistert en dat je iedere keer weer Black and Blues weet te vinden. We gaan eruit met de Mississippi Pine Belt Blues Band. Dat is Larry McKill. Hij noemt zichzelf Rashad, The Blues Kid en zijn album. Ja, daarover volgende week heel veel meer. Nu ga ik hem gewoon draaien. Pinball Blues. Fijne dag nog. Dag.
2: Can we take it down to the pine belt? Listen here. See, y'all ain't nothing like a pine belt party. When the hands start clapping and the toes start tapping. And that old guitar start dancing like this right here.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een plek voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.